zak is leeg, schat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.

presenteert Past Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. We play the

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Yeah.
1: It was an elite top.
2: DJ Khaled.
3: This is Galaxy.Radio.
4: My name is Tia Corin.
5: I am Jay Howell.
6: We are Galaxy.
7: Lima.
8: Lima.
9: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van me treffen, baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Anti rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk als je moest, wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af. Jacht hier zo op Ibi, zoveel bitches lijkt op fuikdag. Beide teams scoren, bro, ik weet niet eens die uitslag. Ik heb fans in mijn DM die me vragen wanneer ik ga droppen. Ik was laatst nog in Doetsloe met hele goede toppen in vacuum packs. En het liefste wil ik stoppen.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: From your car radio to your phone.
4: Everywhere we go.
5: Go!
3: Download the free Galaxy Radio app.
5: You get it anywhere.
6: And keep the music going.
7: Sorry to bother you, honey.

0: check it, check it.
1: Check out the
0: music. Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Sex.

guess I didn't know the ledge.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft

0: de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten... zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie... tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran... zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan... tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Top of the morning, top of the morning!
5: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody's,
4: everybody's
6: here. Everybody's right here.
5: We are Galaxy Radio.
4: That's right, that's right. We are Galaxy Radio. You already know your number one stage for hip-hop and R&B. Richie Styles on the check-in. Tony Q on the check-in. Man, good morning to that ass. Hey, yo, we got some Russian on the way talking about Russian featuring Rao. Santa, yes. But first, man, the big boss, the talk of the town, Frenna is coming through with the commas, all right? You already know. Let's kickstart this morning. Jackie Chan time. Good morning.
7: Bring it back.
8: Back to that hip-hop and R&B.
7: All day.
9: Back.

0: That's right, it's Galaxy in the Morning Time. We're loading them up. Yes, sir. Richie Styles in the building. Tony Q in the building. And we got it loaded for you, man. Some Bucktown is on the way. But first, the beautiful Kalani's coming through with the Folded. All right? You know what to do. Load them up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: You want it, ever want it, am I? You want it, ever want it, am I? You want it, ever want it, am I?
3: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Hey, yo. Everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: Yeah. Every day in the morning.
1: Thanks for sharing your start of a new day with the Galaxy Morning Marathon.

Stay awake with Richie and Tony.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: That's right, somebody said 7 o'clock energy.
5: Hey.
3: All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
6: Let's go.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Big 5, 4, 3, 2, 1 indeed, man. Joe Silvio's on the way talking about Talat, huh? But first, man, the Moolah. Hey, don't blow my high. Welcome to the 7 o'clock. You already know.

0: Wake Up Fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: They are already up.
4: I wake up.
3: Richie and Tony in the Galaxy.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bethan was de leus Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek, al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Wakey, wakey, eggs and bacon.
5: This is where the biggest stars come to play.
7: We are Galaxy Radio. Yeah.

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat meldden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
10: Yeah, you know the station.
11: This is Galaxy Radio.
10: You know the station.
11: On FM and digital radio.
10: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
11: This is where the biggest stars come to play.
10: Let's go!
11: 24 hours a day.
12: 9 o'clock energy, what's goody?
3: This is where the biggest stars come to play.
10: Everybody's
13: here. Everybody's right here.
3: We are Galaxy Radio.
12: That's right, we are Galaxy Radio, your normal station for hip-hop and R&B. Richie Sells, Tony Q on the 9 o'clock check-in. Good morning, good morning, good morning. As a matter of fact, Kate Pasta's on the way. But first, man, I'll say het weet. That's coming up right now, right here, all right?

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: That is a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Het is 13 mei vandaag op de woensdag. We zijn halverwege de week. De week is dus doormidden en we gaan richting het weekend. Zometeen alleen de allerbeste hip-hop, R&B en Afro. Je gaat Doechii horen, Anxiety en Alleen is maar alleen. Christian D hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
7: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ken elke moeder.

De vrouw die viral ging in 2021. Doci hoorde je bij een track uit 2025. Anxiety. Zometeen Travis Scott 4x4. En de Rob Bass DJ Easy Rock met It Takes Two uit 1988. Back in time. Right about now.

0: speciale track voor een van zijn 5 auto's, waarvan er 1 meer dan 1,6 miljoen waard is. Je hoorde 4x4 Travis Scott bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we Jay draaien, Controlando. En de race komt eraan bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: Did you know that?
1: This

0: lang geleden die track, maar blijf altijd even goed. Bij Galaxy Radio draaien we alleen de beste hip-hop, R&B en afro. Speciaal voor jou op jouw werkdag. En we gaan jouw werkdag hopelijk, nee trouwens, ik weet het wel zeker, een stuk leuker maken. Zometeen Carmen komt eraan via To Love Her en Bruno Mars, I Just Might. Met een track waarop je niet kan stilstaan. Hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Artist, all the sleaze and good vibes.
2: Get up, it's a new day.
3: New day.
1: Yeah. Wake up together with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
4: Hey, Danny hier. En aanstaande zaterdag weer een gloednieuwe aflevering van Flava in Ja Ears.
5: Here comes the brand new flavor.
4: Met in deze aflevering een interview met Leiden legend Red Zone.
6: I guess I'm gonna stick right back.
4: En ook een heel leuk spel, zoals in elke aflevering, namelijk de soundbite. Kan jij bijvoorbeeld binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Dit en meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
7: Booms, booms, you know what I'm saying?
8: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
9: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
10: This is the Galaxy Throwback.

Come and hoor je, I used to love her, de voor je Bruno Mars, I just might. Een track waarop je niet kan stilstaan, al zeg ik het zelf. Maar dat geldt ook voor deze. Een track die 2 jaar geleden zijn hoogtepunt bereikte en hoog in de charts kwam. Een track waarvan ik niet zeker weet of het een house nummer is of een afro nummer. Maar dat maakt in principe niet uit. Hij is heerlijk. Move ga je horen, Adam Poort hier bij Galaxy Radio. Zometeen Kendrick Lamar.

0: squabbel up.
1: Kendrick Lamar hoorde je squabble up. Een track die bij veel mensen een favoriet is. Maar de vraag aan jou is, wat is jouw favoriete track? En met name jouw favoriete working track.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Benen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Ja, en er staan een paar bangers op het programma voor jou zometeen. Nog een vol uur alleen de beste hip-hop, R&B en afro. En ik wil zometeen van jou weten wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat, geef hem door. We gaan eerst de spijder draaien en Frenna komt eraan. Kamas bij Galaxy Radio.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: daar hoorde je ervoor, dus Frenna. En mijn vraag aan jou was dus, wat is je favoriete working track? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ik krijg een appje binnen van Benjamin. Benjamin zei, luister, ik heb gisteren zitten kijken naar een film. En die film die gaat dus over een hiphopgroep. Een legendarische hiphopgroep. Die in de jaren 90 vooral actief was. En eigenlijk de hele scene veranderde. En een van die artiesten die in die groep zat, heeft daarin ook een van de allereerste debuuttracks gemaakt. Die een grote hit werd. En de vraag is dus, kan ik hem voor je draaien? Ga ik zeker doen voor je. Ik ga hem draaien voor je. Eazy-E, Boyz II Hood. Ga je horen hier bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B and Afro music.
2: Cruising down the street in my 6-4. Jocking the freaks. Clocking the dough.

0: Dan je.
1: Gisteren keken Benjamin een film genaamd Straight Outta Compton, waar dus deze track in zat, die de debuutsingle was van Eazy-E. De tekst geschreven door Ice Cube en geproduceerd door Dr. Dre. En een track die de basis was voor het succes van N.W.A. Je hoorde dus Boys in Hood, Eazy-E. En je hoorde Give You On 20s. Zometeen Tupac ga je horen na Bad Bunny hier bij Galaxy Radio.
2: We are your daily playlist provider.
3: You know what I think, thing good.
4: They not like us. They not like us. They not like us. Us. Run for your life. They not like us. Run for your life.
3: Turn me up.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: In my

0: Daddy Anthem hoorde je, ciao. We gaan richting het weekend. Althans, we mogen nog wel 2 dagen. Plus vandaag nog. Maar goed, die vrijdag tel ik meestal niet mee. Dat is al een beetje weekend. En vandaag zijn we gewoon halverwege de week. En we gaan zometeen tracks draaien die jou het gevoel van weekend gaan geven. Zometeen House of Pain, Fed Up en Olivia Dean komt eraan. Man, I Need.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Feel those classic joints.
4: You know you gotta keep it on a throwback sometime.
5: Classic. I flip the hardcore. This shit's a little funky. No.
3: Throwback. This is a Galaxy

Je hoorde House of Pain, Fed Up, The Void, The Man I Need, Olivia Dean, wat volgens mij van veel mannen stiekem een guilty pleasure is. En dat is Kelani, Fold It. Maar goed, zometeen gaan we Sticky draaien. Glorilla ga je horen, samen met Lil Wayne, Sexy Red en The Style The Creator. Na Dan Tolliver en zometeen de Lunchbreak Mix. Hoi straks.

Je hoorde Sticky hier bij Galaxy Radio met Glorilla, Sexy Red, Lil Wayne en Tyler the Creator. Wat een combi, hè? Wat trouwens ook een goede combi is, is zometeen jouw lunchpauze. De skills van Sydney Cragger en de lunchbreakmix, waardoor jouw lunchpauze leuker gaat worden. En mij hoor je trouwens vanavond weer van 9 tot 11 uur. En morgen in de ochtend tussen 10 en 12 bij Galaxy Radio. Tot vanavond. Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah. We are Galaxy. We are Galaxy Radio. I do it for the streets. That's right. We're all the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: Galaxy.
11: Gotta go and get back.
12: Back inside that hip-hop and R&B.
13: You did.
14: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.
15: Get your hands up!
16: Hands up.
17: Yeah.
9: Relax.
17: Go.

0: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. When it comes to
4: putting in work. Serving that hip-hop, afro and dance hall for your lunch break. Here is DJ Sydney Gregor, Life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Yeah, you know the station.
7: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
7: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
7: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
7: 24 hours a day.
8: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
9: Goedemiddag, woensdag 13 mei. Mijn naam is Lucinda Sidok hier op Galaxy Radio. Ik heb weer lekkere pokus voor je, dus we gaan gelijk beginnen. Beyoncé, Crazy in Love uit 2003 hoor je zometeen. Beginnen met Kiba, I love it.
10: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
11: Galaxy.
10: Yo, what up? It's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
11: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
12: Give

0: U luistert nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. En het kan zijn dat ik een leuk nieuwtje voor je heb. Misschien weet je het al. Kan gewoon. Maar sowieso komt Chris Brown zo meteen langs. De throwback is van Eve, Who's That Girl uit 2001. En daar gaat het nieuwtje ook over. Eve komt naar Nederland. Op 4 november staat zij in de Melkweg. Ja man, met de Eve Scorpion Tour. En ik heb vermoeden dat deze vrouw eigenlijk voor een laatste keer komt. Ik weet niet waarom. Besef, ze is getrouwd met een miljonair. Weet je, ze vindt nog steeds leuk om te rappen. Ze komt naar Nederland. Ik heb vermoeden dat ze daarna niet meer komt. Dus ik weet niet van jou, ik ben daar. Dus 4 november in de Melkweg. Als je ook een fan bent van Eve, go get your tickets. We beginnen met Sania Monet. How was I supposed to know?
1: Hey, oh, hip-hop. I hope you know what's on.
2: Hello.
3: We are dead.

0: Kan iemand mij vertellen wanneer de zon zin heeft om naar buiten te komen? Het is zo jammer dat als het lekker weer is, dat het gewoon kortdurig is. Weet je, het kan vandaag lekker zijn. Je kan vandaag in je korte broek, morgen moet je weer een dikke trui aan. Ik ben er een beetje klaar mee. He? Dus, maar ja, weet je, daarom bij Galaxy Radio, we keeping it hot. Als het gaat om lekkere pokoes, wij zijn het zonnetje door je speaker. Dus blijf gewoon altijd luisteren naar Galaxy Radio. De Quenza, zijkant, heb ik voor je klaar. Pharrell Williams uit 2003, Frontin. Die ga je ook zo meteen horen, maar we beginnen met Doja Cat, Kiss Me More. Hey,
1: oh, we are Galaxy.
2: Damn!
1: You're number one in hip hop and R&B.
2: I just wanna 1600 block. I just wanna rock.

0: heb een zware aura.
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Mary J. Blige, No More Drama. En Remy Ma, Melanin Magic.
2: Hey, Danny hier. En aanstaande zaterdag weer een gloednieuwe aflevering van Flava in Ja Eers. Here comes the brand new flavor. Met in deze aflevering een interview met Leiden legend Red Zone. I guess I'm gonna stick with Matt. En ook een heel leuk spel, zoals in elke aflevering, namelijk de soundbite. Kan jij bijvoorbeeld binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Dit en meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
5: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio. Galaxy.
8: Rewind.
4: We're going back in the days.
8: Back in the day.
4: This is a Galaxy throwback.

0: Ik weet niet of je gehoord hebt wat er op de Met Gala gebeurd is. Het schijnt dat Tyla Rihanna gedag was, zeggen. En Rihanna reageerde daar een beetje droog op door te zeggen van... Sorry, ik moet er vandoor, want my baby daddy is calling me. Dus daar stond Tyla. En die voelde zich een beetje lullig. Ze had het verteld op Instagram, niet op een nare manier, hoor. Maar het schijnt dat Rihanna daarop heeft gereageerd met... Sorry, ja, weet ik veel. Ik wist niet wie je was, maar... Weet je, it's all love. Dus ja, all right. Dus Tyla, die hoor je zo meteen met She Did It Again. Megan Thee Stallion, die single is. Because her boyfriend cheated, allegedly. Maar ja, zo'n mooie vrouw zei, she will get back on her feet. Beginnen met Bruno Mars, I Just Might.
1: Galaxy.
2: Yeah, yeah.
3: It was an early child.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Corrin.
7: I am Jay Howell.
8: We are...

0: Het is alweer tijd. Damn. Maar het is niet erg, hè. Ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Hopelijk luister je dan ook. En in general moet je gewoon luisteren naar Galaxy. Period. Ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Yeah! Party people all around the town. It's the ODB, kid. Once again, coming through your area. And I'm gonna tell you one time.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jette ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-tv-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
8: Light them up!

0: Wake up fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: The biggest stars, you'll hear them all.

0: Take this serious.
1: Your number one for hip hop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We back. Rolling 10 joints in a row.
2: Do it!
4: Back inside that hip-hop and R&B.
5: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
4: Light them up!

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

Young money.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jette ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: Mocht je aan het werk zijn, nog een paar uurtjes en dan kun je aan een lang weekend beginnen. Althans, als je het goed geregeld hebt. Morgen is het hemelvaart en vrijdag zijn de meeste mensen vrij. Dus ik zeg even volhouden, komt helemaal goed. We beginnen met Chris Brown, net na vieren. Rizzy Jules en zometeen Brian MG en Delisa Nobody Buddy.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

is jammer dat het weer een beetje een dipje zit. Want normaal met hemelvaart dan is het altijd mooi weer met een graad of 20. Dus dan kun je maximaal terrasuren maken. En met dit soort plaatjes krijg je helemaal zin in de zomer. Door de Wiz DMC en Bees & Honey met Show Me Love. Daarvoor Yo Gotti en Down in the DM. Brian MG en Deliza met Nobody Body. En Chris Brown met Residuals. Tot 7 uur, Basby. En je weet het, lijnen gaan weer open op 085-029-4x2. Wil je mij iets laten weten? Wil je een plaatje aanvragen? Wil je even over het Songfestival gaan praten? Leeft dat überhaupt nog? Of wil je iets anders kwijt? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik heb zometeen Molly en Tyla voor je. En Big Daddy Kane met Ain't No Half-Stepping. Neem je mee terug in de tijd met deze Galaxy Throwback. Maar eerst Swae Lee en Genie Aiko. De nieuwe single heet Merle.

0: Trey Lee en Gene Yiko. Nieuwe single die heet Merle en staat binnenkort in de Airplay Top 20. 085-029-4x2. Ik vroeg je om te bellen als je een plaatje wou aanvragen. Roger was er redelijk snel bij. Roger, jij wil een plaat aanvragen, hè?
1: Klopt. Wil je Central C voor mij draaien?
0: Jazeker, anders zou ik niet vragen om te bellen natuurlijk. Central C komt eraan. Let's go!

0: Zo, dat is er een uit de kelder. Uit de doos met oude platen. Je hoort de Big Daddy Kane en Ain't No Half Stepping. En hou je van dit soort throwbacks, dan kun je natuurlijk altijd afstemmen op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je hoort er Danny van Flevo en je Ears ook regelmatig over praten. Daar hoor je de hele dag alleen maar dit soort throwbacks. Daarvoor Molly en Tyler met Body Go. En speciaal voor Roger, Central Sea. Let's go. Blijf luisteren. Zometeen Omalee en Joe.
1: Hey, Danny hier. En aanstaande zaterdag weer een gloednieuwe aflevering van Flevo in je Ears. Here comes the brand new Flevo. Met in deze aflevering een interview met Leiden legend Red Zone. I guess I'm gonna stick right back with the perfect time. En ook een heel leuk spel zoals in elke aflevering, namelijk de soundbite. Kan jij bijvoorbeeld binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Dit en meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: We are Galaxy.
5: Back to the
6: hip-hop.
5: Oh,
6: you already know.
4: Galaxy.

Olé uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag hoor je daar een nieuwe aflevering van. Tussen 2 en 4 uur draaien we de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. En Olé die komt binnenkort naar Nederland. Nou ja, binnenkort. Het is 14 november dat hij gepland staat in de RTM Stage in Rotterdam Ahoy. En de kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar, want volgens mij is het nog niet uitverkocht. Daarvoor Joe en Zoe Toran met Te Laat. We hadden Gidi Aiko al samen met Sway Lee in hun nieuwe single. Die heet Merle. Zometeen hoor je haar met een wat oudere plaat. Die heet Pussy Fairy. Maar eerst The Baby. Hier is Pop That Thing.

0: Hij gaat als een speer door de Airplay Top 20 heen. Wat over Kanye samen met Travis Scott. Nieuwe single heet Father. En gisteren zat ik de krant te lezen. En ik zag dat de Nederlandse politiek er nog steeds niet over uit is of Kanye nou wel of niet naar Nederland mag komen. Een groot gedeelte van de Tweede Kamer die wil namelijk dat hij niet komt. Die wil een inreisverbod voor Kanye gaan instellen. Of het zover gaat komen en of dat juridisch allemaal kan, dat is even de vraag. Mocht je kaartjes hebben, dan is het spannend natuurlijk. Want ja, het is een once-in-a-lifetime experience. Die man die ga je niet zo heel vaak ga je die zien. En waarschijnlijk heb je uren in de rij gestaan om die kaartjes te bemachtigen. Bakken met geld voor neergelegd, jaren voor gespaard. Ja, dan zou die toch niet komen. Dat is heel vervelend. En daarvoor Ginny Aiko met Pussy Fairy en The Baby met de nieuwe single. Die heet Pop That Thing. Zo meteen na vijven meer bangers. En je weet het, de lijnen staan open 085-029-4x2. Ik wil het zo meteen even hebben over Odido.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.
2: Do I need to tell you what this is?
3: Exactly. Right there.
4: How you going?

0: check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
6: Vorig jaar, in de woensdag voor Hemelvaart, hadden we geloof ik een file-record. Stond er 1000 kilometer file in de avondspits. Ik ga zo meteen even kijken wat de stand op dit moment is. Maar het is wel druk op de weg, hoor ik. Hey, Don Toliver komt eraan met Rema, Second Hand. Ik heb Delizer voor je klaar liggen met Clock That en nog veel meer.
7: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip-hop. Turn the music up.
4: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture, now on Galaxy Radio.

Je hoort het steeds meer op straat, Clock Dead. En als je nou niet precies weet wat Clock Dead is, er is een website, het heet slangwise.com. Speciaal voor de ouders, voor de mensen die een beetje, de huidige generatie kwijt zijn qua taal. Je kan daar precies op nalezen, namelijk wat al deze kreten zoals Clock Dead betekent. Dus moet je maar even opzoeken. De Liza samen met Madison B, Clock Dead. En daarvoor Don Toliver en Rema met Second Hand. Ik zei het vorige uur al, ik wil even gaan praten met je over Odido. Want ik ben al, ik wil niet overdrijven, ik denk zo'n 25 jaar ben ik Odido-klant. Daarvoor was het T-Mobile, alleen met die laatste hack. Ik weet het niet hoor. Ik word helemaal overspoeld met allerlei berichten waarvan ik denk, dit kan niet waar zijn. Deze mensen willen geld van me en het is niet wie zegt dat het is. Dus het moet spam zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zullen we zo meteen even praten over Odido? Heb je er een mening over? Laat het weten via 085-029-4x2. Want gisteren heeft namelijk de CEO van Odido zijn excuses aangeboden. En er ook nog even bij verteld dat we met z'n allen geen cent gaan krijgen.

0: yeke, demo, o yeke, jello, o yeke.
1: I'm not even gonna lie.

0: Je hoorde Burner Boy en City Boys, daarvoor King Promise, mijn number one fan en Wizkid met de band. Ja, je komt maximaal aan je trekken als het om afro-muziek gaat hier op Galaxy natuurlijk. Ik zei al, ik wil het even hebben over Odido, want gisteren had namelijk de CEO van Odido een berichtje naar buiten gestuurd naar alle klanten van T-Mobile en van Odido. Want ja, ook oude klanten van T-Mobile zijn in de klossen van de hack. En ja, het was een soort mea culpa en... Ik zat vol aandacht zat ik te luisteren naar de CEO, want ik denk, nu gaat het komen. Ik bedoel, excuses en een schadevergoeding, toch? Het ging zo.
1: I deeply regret that this happened. No company wants this, not for their customers, not for their employees. And though I cannot change the past, we can control how we move forward. Therefore, I will make some commitments to you today.
0: Kijk, en toen dacht ik... Oké, een schadevergoeding. Weet je, we zijn allemaal slachtoffer. We krijgen jarenlang, tot in einde van dagen krijgen we natuurlijk... weet je, ontzettend veel spam in onze mailbox en zo... van allerlei organisaties die niet zijn wie ze pretenderen te zijn. Dus ik, weet je, ik denk, wij lijden als klanten lijden bij schade. Hier staat een kleine financiële vergoeding tegenover. Want ja, anders had Odido waarschijnlijk miljoenen moeten betalen... aan die hackers, aan shiny hunters. Dat geld hebben ze nu uitgespaard. En ja, ik snap ook best dat je niet wil betalen aan hackers. Maar dat geld had je op zijn minst als schadevergoeding... aan je klanten kunnen uitdelen. Dus ik denk... Nu komt-ie.
1: Firstly, we'll continue to invest in our organizational capabilities to stay up to date with increased sophistication of cyber threats.
0: Ja, maar ik hoor nog steeds niks over geld.
1: I know that action speaks louder than words, and I want to reassure you that working closely with cyber expert is of paramount importance to us.
0: Okay.
1: We've already implemented security measures to ensure that we align and evolve with the highest standards in cybersecurity.
0: Nou, en dit gaat dus een tijdje door en het woord geld, het valt niet eens. Dus ik vroeg je om te reageren, namelijk als je ook slachtoffer bent van Odido, als je er ook even een mening over hebt. En Roy heb ik aan de telefoon. Roy, kun je mij horen?
2: Ja, ik hoor je.
0: Wat vind jij er nou van?
2: Helemaal kut natuurlijk. Je snapt dat je als bedrijf niet wil betalen aan hackers omdat je dan het systeem van afpers in stand houdt. Mm-hmm. Maar wij als klanten hebben er helemaal geen fuck aan natuurlijk. Net zoals jij word ik ook overspoeld met spamberichten en die weet waar mijn gegevens allemaal gebruikt gaan worden. Mm-hmm. Behalve deze veel te late excuses had Odido op zijn minst een financiële compensatie kunnen doen.
0: Op zijn minst, ja.
2: Al was het maar 3 maanden geen abonnement van je rekening afhalen.
0: Ik bedoel maar.
2: Ze komen er nu heel gemakkelijk mee weg. En er zijn 6 miljoen... Vooral ondernemers die er jaren last van hebben.
0: Ja, nou bedankt voor je reactie.
2: Ja, graag gedaan.
0: Kijk, we gaan gewoon geen cent krijgen.
3: Number one Galaxy Radio.
4: Your number one playlist provider.
3: You the number one.
4: For hip-hop, R&B and Afro music.
5: Listen everywhere you go on our free radio app.
4: Available in the Apple or Google Play Store.

0: bang en hip hop.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
3: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zeg maar tel.

0: man. Heftig, heftig.
1: Heftig, heftig. Idali samen met Lil Kleine. Woef, heftig man. Daarvoor Soulja Boy met Turn My Swag On. En Levels was er met Fantasy hier op Galaxy. Nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Te ontvangen in Rotterdam op 104.2. In Den Haag en omgeving op 95.6. Op 95.7 in Amsterdam en 103.4 in Utrecht. En verder buiten, en anders via DHB Plus in heel Nederland. Of online in de hele wereld. Je kan overal luisteren. En ja, het is belangrijk dat je luistert, want er draait natuurlijk veel black music. En daar gaan we extra aandacht aan geven komende maand. Black music, black music, black music.

0: Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Galaxy Banger.
4: Brand new hip-hop.
3: Galaxy Banger.

0: Miguel en Do You. En daarvoor zat Boekersam samen met Rijk en Ademnood. Dat is de banger van deze week. En de oorsprong van dit nummer dat ligt natuurlijk bij Linda, Roos en Jessica. Dat had ik je gisteren al laten horen. Het heet ook Ademnood. Het is woensdag 13 mei 2026. Morgen is het hemelvaart voor veel mensen. Vrije dag. En die knopen er meteen een vrije vrijdag achteraan en een lang weekend. Aan de telefoon heb ik Ilias. Ilias, ga je nog iets leuks doen morgen en de komende dagen?
1: Nee hoor, gewoon werken morgen. Ik ben zelfstandig, dus ik gebruik feestdagen om mijn papierwerk weer op orde te krijgen.
0: Okay.
1: Soms hard nodig.
0: Oké. Maar er helemaal niet op uit?
1: Het gaat niet zo lekker weer te worden, dus ik weet nog niet of we met het gezin er nog even op uitgaan. Ik denk dat we op het laatste moment daarover beslissen.
0: Ja, nee, het wordt echt inderdaad niet zo best weer, want het schijnt namelijk ontzettend koud te zijn en flink te gaan regenen. Dus ik zou binnen blijven als ik jou was. In ieder geval veel plezier ermee.
2: We are Galaxy. This that hip hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar. Hey.
3: Gucci. It's your favorite girl, Kelly.
4: This is where the biggest stars come to play.

DJ Controlando hier op Galaxy. Daarvoor Rihanna en Bitch Better Have My Money. En Olivia Dean uit de Airplay Top 20 met The Man I Need. Het is de avond voor hemelvaart. En ja, vorig jaar stond er 1000 kilometer file. Was een ontzettend drukke avondspits. Ook nu is het redelijk druk op de Nederlandse wegen. Als ik zo de verhalen mag geloven die ik aan de telefoon krijg. Dus sta je ergens in de file. Houd het hoofd koel. Zet die radio op Galaxy net even wat harder. Zodat de buren het kunnen horen. En schuif rustig aan. Doe voorzichtig.

0: Ricky Rosé van Rick Ross samen met Luke James en Options. En daarvoor zat Lil Uzi Vert, What You're Saying en Bassman D-Lo met zijn nieuwe single die heet Motion Party. Zometeen na 6 uur gaat de party verder hier. En je weet het, de lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2. 085-029-4x2, spreek je zo.
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio en online.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
3: Everybody! Turn it up, turn it up.
4: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: Het is 6 uur geweest. Sta je ergens in de file, doe het rustig aan. Hemelvaart komt vanzelf. En die vrije dagen die komen er ook aan. Dus die lopen niet weg. Dus geen stress. En zometeen Dave & Thames met Rain Dance. Ik heb Remma voor je klaar liggen met Baby Is It A Crime. En de nieuwe van T.I. die heet Let Him Know.
6: Are we having fun today?
7: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio

Is it a crime? Je hoorde Rema. En daarvoor T.I. met Let Him Know. Het is de nieuwe single van Dave & Tams. Dat gaat hard in de Airplay Top 20. Hij staat in de bovenste regionen. Raindance. 085-029-4x2. Dat is ons telefoonnummer als je iets wil laten weten. Lijnen staan altijd voor je open. Dus je kan bellen. 085-029-4x2. Zometeen Asaki. Maar eerst Karim. Hier is Margiela.

0: Asaki, Forgiveness hier op Galaxy. En daarvoor Karim met Margiela. We staan aan de vooravond van een lang hemelvaart weekend. Voor de meeste mensen die er ook nog even een vrije vrijdag aan geplakt hebben. Dat het vechten bij de baas natuurlijk. Hè? Wie krijgt die vrije vrijdag? Want ja, het bedrijf moet natuurlijk wel door blijven lopen. Maar goed, veel mensen gaan leuke dingen doen met een lang weekend. En ook Rayam, die heb ik aan de telefoon. Jij gaat ook iets leuks doen, hè?
1: Hey, ja, ik vlieg morgen met mijn vriendin naar New York. Verjaardagscadeautje, want ze is maandag 30 geworden.
0: Oké, gefeliciteerd. Eerste keer New York?
1: Eerste keer voor ons beiden, dus spannend. Zou je dan met New York State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z kunnen draaien?
0: Ja, ik moet wel even zoeken, dus blijf hangen, maar komt er zo meteen aan. Veel plezier, hè, daar.
1: Komt helemaal goed en bedankt, hè.
0: Ja, en graag gedaan, hè. Black music, black music.

0: yeah. Mrs. Trench said or whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. Pinch lip game, we still got scratches. Swiping no swipe, we took that. Niggas ain't getting no tight, get back. Sell 100K in my book bag. Mrs. Trench said or whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. Pinch lip game, we still got scratches. Swiping no swipe, we took that. Niggas ain't getting no tight, get back. Sell 100K in my book bag.
1: Lil Baby, Mrs. Trendsetter hier op Galaxy Games. En die stinkt ervoor met Spider en Jay-Z en Alicia Keys. Met Empire State of Mind. Speciaal voor de vriendin van Rayam. Ze is 30 geworden afgelopen maandag. Gefeliciteerd. En ja, verjaardagscadeautje. Even naar New York, hè. Ik zou zeggen, some people got it all.
2: Oh, wat lekker.
1: Dik verwend. Hey, Barry O'Wynand zometeen. En Enya en een Galaxy Throwback. I don't wanna know. En nog veel meer bangers. Komen eraan, dus blijf hangen.
3: Hey, Danny hier. En aanstaande zaterdag weer een gloednieuwe aflevering van Flava in Ya Ears. Here comes the brand new flavor. Met in deze aflevering een interview met Leiden legend Red Zone. I guess I'm gonna stick right back. En ook een heel leuk spel, zoals in elke aflevering, namelijk de soundbite. Kan jij bijvoorbeeld binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Dit en meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: We are Galaxy. The sound of a culture.

Te lo juro por, van Fight. Daarvoor de Kelly Swag District met Teach Me How to Doogie. En Mario Winans en I Don't Wanna Know met dat sampletje erin van Enya. En hoe vaak is dat wel niet gebruikt, zeg? Ontzettend vaak. Hey, zal ik even de avond met je doornemen hier op Galaxy. Vanavond tussen 7 en 9 natuurlijk weer Goudjes Golden Hour. Vanavond een speciale gast. Wie dat ga ik je nog niet verklappen. Wes is er tussen 9 en 11 uur in onze eigen nachtkoningin. Rosa G neemt je mee de nacht in. Dus mocht je de nachtshift hebben, zij zorgt dat je wakker blijft. Hier is Naza samen met Distinct Gilly Gilly. You know.

0: Klassiekertje dit hoor. Timex Social Club, Rumors. En Naza Distinct met Gilly Gilly. Zometeen na 7 uur goudje met zijn Golden Hour. Morgenmiddag om 4 uur maken wij weer een nieuwe afspraak. Maak er een leuke avond van deze woensdagavond. Doe rustig aan als je nog in de avondspit zit. Ga je een paar dagen eruit, dan neem die radio mee of de app op je telefoon, zodat je overal kan luisteren naar Galaxy. Ik spreek je weer als je terug bent. En alles morgen om 4 uur, hoi.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
5: Laat je wat zeggen, mijn man.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Okay, let's go.

0: de hart of vanaf de start.
1: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Galaxy. Yo, what's up everybody? It's Usher.
4: It's Coil Ray.
5: It's your girl Nicki Minaj.
6: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.
7: Poppin' that shit, get your hit quick fast. Niggas popping off and niggas stepping on the gas. Pop that shit like I'm popping some gum. Who the fuck you talking to, ho? I ain't the one. It's getting sticky, sticky, sticky. Bitches getting sticky, sticky.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Testing, testing. 3, 2,
2: yeah. We right back at it.
0: This is...
4: It's on again, come on.
0: Galaxy.radio.

0: Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.
1: Je mag zeggen wat je wil, ik ben de fitste. En nee, je mag niet mee, want je blijft praten over gister. Een cirkel houden kleine bitches op een distance. Mij kan je niet houden, schat, ik ben echt op een mission. 2 weken Spanje, shows in Suriname.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. Maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Ja, goedenavond. Het is 9 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 9 tot 11 uur vandaag. En ik ga jou alleen de beste hits, de beste afro, hip-hop en R&B voorschotelen. Zometeen een hele hoop muziek. Burna Boy komt eraan na deze guilty pleasure van iedereen. Man I Need, Olivia Dean.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Burnaboy hoor je bij Galaxy Radio, de voor je Olivia Dean, Man I Need. Een track die eigenlijk iedereen stiekem wel leuk vindt, ook de mannen. Net als die van Kehlani Folded. Zometeen, Blaze Fire komt eraan, Limitless en Kiba. Na This Thing en J Balvin, komen we toe hier bij Galaxy Radio op de Spaanse toekomst.

0: avond gaan we alleen de beste hits voor je voorschotelen. Eerder hoorde je Nobody's Perfect, J. Cole. Je hoorde Blaze Faya, Distinct hoorde je ook nog. Zometeen gaan we naar Blue Central, 1999, Indie Throwback Vibes. Three ga je horen, misschien ken je hem nog met Sean Paul samen. En KM en Idali, Bandova komt eraan bij Galaxy Radio. In de avond met Wessel Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio en online.

0: geleden gingen we die throwback vibe Blue Central, hoorde je Breed. En deze hoorde je de Same Shit bij Galaxy Radio. En ik ga je vertellen wat je zo meteen gaat horen. Ja, fijn dat je erbij bent vandaag op Galaxy Radio. Van 9 tot 11 uur hoor je West op Galaxy Radio met alleen de beste hits. En ik ga je vertellen welke je zo meteen gaat horen. Fresh Montana komt eraan. Ever Since You Left Me. New music hier bij Galaxy. Na Glorilla en Sexy Red. What You Know About Me. Ja toch?
1: Flavor in your ears. Op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flava in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
2: Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
3: Black music, black music, black.

Een love song hier bij Galaxy Radio, Ever Since You Left Me. Nieuw music dus, French Montana hoorde je. Zometeen de man die een Super Bowl halftime show uitverkocht. En die show keihard liep blazen. Na Waterkant, Broederliefde en Leeuw Kleine hier bij Galaxy Radio.

Ik kan niet op niks zijn en terecht ook. Hey, ik ga je vertellen wat je zo meteen gaat horen. Nou, het is mooi, want het is avond vandaag. Het is woensdagavond en het is 9 uur geweest. En dat betekent dus we gaan richting het weekend. In principe hè, is de week doormidden. En zeker nu het bijna al donderdag is. En donderdag is eigenlijk al het begin van je weekend. Zo moet je denken. Zometeen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Nou, je hebt geluk hoor, het is 10 uur geweest. En dat betekent nog een vol uur. Alleen de beste R&B, hip-hop en afro met Wes op Galaxy Radio. En ik ga je uitleggen en vertellen wat je zometeen mag gaan horen hier. Baddy Anthony komt eraan, Show en KM naar Basement Low. Motion Party, Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
5: This is Motion Party, you cannot get in here.
6: This is new
7: music.
8: Bossman D-Lo.
9: Whole lot of motion.
3: Bossman D-Lo. Motion Party is new music on Galaxy Radio.

0: Een anthem speciaal voor de baddies. Baddie anthem hoorde je dus Joe en KM Galaxy Radio. En van die track gaan we door naar een track die gaat over jezelf gewoon boven alles zetten. Altijd jezelf op nummer 1 zetten. En blijven groeien. De largest ga je horen. Big X bij Galaxy Radio. Tony
1: Coles. Hey. Tony Coles.

Host hoorde je bij Galaxy. En dat is misschien nog wel een hele goede brug naar wat er nu in het nieuws is. Ik ga je vertellen wat, want... Ja, kijk. De clubs lopen leeg. En dat is jammer, want dat zien heel veel eigenaren van clubs gebeuren. Het wordt gewoon niet meer druk. Jongeren zijn er eigenlijk achter. Ja, weet je, ik heb geen club of uitgaan meer nodig. Zeker tijdens COVID kwamen ze erachter dat het niet meer nodig was om tot laat te gaan clubben. Het kost je heel veel geld, zeggen ze eigenlijk. Plus, overdag kun je lekker met mensen praten. Je kunt een koffietje drinken. En in de avonden is daarin misschien wat minder te halen. Al dus de jongeren van deze tijd. Maar clubeigenaren zien daarin wel dus. Het wordt voor mij zelf een stuk lastiger om de huur te betalen. En daarin zijn clubeigenaren, maar ook mensen daaromheen, creatief bezig om te kijken hoe kunnen we dat nog beter maken. Heb jij ideeën erover? Stuur het in via 085-029-4x2. Hoe gaan we die clubs weer vol krijgen of gaan we toe naar een nieuwe tijd? Clubloos hoorde je dus zometeen Amelie na deze Love Me Not hier bij Galaxy Radio. See you right.

0: Net hoorde je Kehlani bij Galaxy Radio. Daar hoorde je The Game Dreams. Ik ga je vertellen wat je nog meer gaat horen. Ja, er komt zometeen een track aan die ik zelf heerlijk vind. Waar ik niet op kan stilstaan. En ik ga je zometeen vertellen welke dat is. En je gaat zometeen Bad Bunny wederom horen hier bij Galaxy Radio. Nou, dat is een track waar je op je niet kan stilstaan. I Just Might, Bruno Mars, ga je horen.
1: Hey, Danny hier. En aanstaande zaterdag weer een gloednieuwe aflevering van Flava in Ja Ears. Here comes the man who flavor in your ears. Met in deze aflevering een interview met Leiden legend Red Zone. I guess I'm gonna stick right back with perfect time. En ook een heel leuk spel zoals in elke aflevering, namelijk de soundbite. Kan jij bijvoorbeeld binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Dit en meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: This is Wes.
5: It's spinning the biggest tunes for you.
4: Here on Galaxy Radio.

Bad Bunny hoor je bij Galaxy Radio, daarvoor je dus de man waarop je niet kan stilstaan. Bruno Mars, I Just Might. Zometeen een artiest die eigenlijk pas 3 jaar bezig is, maar nu al meer dan 5 hits op haar naam heeft staan, waarvan 3 wereldwijd. Je hoort zometeen wie dat is, na Chris Brown en Liam Thomas, Falling bij Galaxy Radio.

De vrouw die pas sinds 3 jaar doorgebroken is, maar nu al meerdere hits op haar naam heeft staan. Tyler hoorde je, Chanel bij Galaxy Radio. En zometeen, ja. Nou ja, zometeen ga ik helaas doei tegen je zeggen, maar gaat een stokje overgenomen worden door Rosa G, die jou ook gaat een hele hoop hits gaat voorschotelen. Ook in die throwbacks zometeen dus. En ik zou zeggen, tot morgen, dan ben ik er weer. In de ochtend van 10 tot 12 uur. Tot morgen.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de staat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Loosrecht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een grote gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: 5'9", brown eyes.
1: Great stuff here on your radio station, Galaxy Radio, coming from Dave, teaming up together with Thames. UK rap and Nigerian soul finding that beautiful sweet spot together on a track called Rain Dance. And that brought us close to midnight here on this Wednesday evening on Galaxy Radio. But don't worry, I'll be back for a whole other hour to bring you lots and lots more great funky flavors, like some De La Soul is on its way, Ronnie Flex, Lunitz, a nice classic coming from them. But we're going to close the hour out with some energy. That's right, Dutch hip-hop doing exactly what the title says. Midnight is on its way, and I'm going to take you way past it, all the way till 1 o'clock.
2: Er komt een Uber waar je woont. We waren net nog aan de phone. Het voelt speciaal, maar ook gewoon. We zijn dronken en zijn stoned. Bubbeltjes met aardbeien. Ik kan niet liegen, ik ben graag bij je. Zit erop en doe alsof we naar Den Haag rijden. Als ik het sla, moet je me aankijken. Ik wil alles zien, dus je kan naakt blijven. Body is compleet, ik moest een pokoe voor je ma schrijven. Schatje, pak je koffers in, we gaan vandaag reizen. Flesje Henny naar de sterren en de maan kijken. Ik hoor al mijn naam en als ze komt. Die pony die wordt nat, het is gezond. In de gym is dit die pokoe die ze

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe! This is the Galaxy Throwback.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.